0: Een story heeft drie kanten. En bij Kortom op RSG krijg je al drie.
1: Dis nou niet my kant, jou kant en die waarheid nie.
0: Nee, dit het soos elke goeie story een begin, een middel en een einde.
1: En tussenin lê die karakters, die grappies, die trane en dalk een stukkie van jouself.
0: Luister Kortom, kort stories met groot hart. Elke dinsdag aand op RSG of as pot gooi op RSG se webtuiste en Spotify.
1: Kortom, soms sê die kortste story die meeste.

Die Boulevard harmoniste het Groot is die Heer gesing. Die dirigent en orrelist was Gerrit Jordaan. O Lord, how shall I meet thee? Is een lied van Johan Kruger. In Duits is dit Wie soll ich dich empfangen? En dis 'n kontratenor en strijkkwartet wat dit uitvoer.

All in a April Evening, gekomponeer deur Sir Hugh Stevenson Robertson en dit is vertolk deur die Grimethorpe Colliery Band. Julian Lloyd Webber en Patrick Hall is nou die kunstenaars met Patrick Hall se komposisie Gloriette.

Dis die musiek van James Newton Howard saam met Kenny G, I'll Never Leave You. En jy luister daarna op RSG, dis nou presies 10 uur. Goeiemôre, my naam is Elsje van Jaarsveld en dis nou 10 uur.

Die stem van Elina Garancha, sy die Ave Maria gesing, dis nou die ene deur Gomez. Frans en Mary Strauss van Oudtshoorn, lekker om weer van julle te hoor. Julle deel hierdie met Anton en Esti, Hans en Dona, Andre en Cecile, Dries en Lydia, dan ook Laurens en Marlene. Baie mense sal het ken as die kenwysie van die destijdse die deploys van Soetmelks Vlei, baie gewilde vervolgverhaal, hierdie 60 jare, denk ek. Dit is die 18e variasie van Sergei Rachmaninoff se rapsodie op het thema van Paganini. En soos julle gevra het, Frans en Mary, dit was baie spesifiek met die opname, dit word uitgevoer deur Bella Davidovic, wat optree saam met die Koninklike Konsertgebou Orkes onder leiding van Nemi Jervie.

Fly With Me. Ook bekend as Lena's Song, er hier opend As It Is In Heaven. Dit was Leila Yulbar Norgren. Heila, ek het jou versoek ontvang en baie dankie. Ons bly by die Silverdoek en dit is om te luister na instrumentale weergawe van Don't Cry For Me Argentina en dis natuurlik uit die Andrew Lloyd Webber muziekspel Evita.

Emma Renzi, saam met die Nationale Symfonie Orkes, onder leiding van Edgar Cree. Dit was Suicidio in Questi Fieri Momenti uit Ponchielli se opera La Gioconda. Ons hou dit vereers plaaslik met hierdie versoek wat ingestuur is deur Michelle Nordee namens jou ma, Sari de Tooy in Pretoria. Sy word een van die dae 95 jaar oud, so sy luister basies haar hele lewe al na u eie keuse. Nog iemand wat hierdie een versoek het, is Trix Marx in Kroonstad. Jy wil hê dat Louise Coetzee, Sheila Skutte en Marietta Smit hierdie een saam jou moet geniet. Dit is die Karel Reber kompositie Remembrance, wat hier uitgevoer word deur Martin Lane.

Rihanna Nel met Laat U Wil en het voor haar Joe Niemand met Ek Sal Nie Bang Wees Nie. Ek is Jackie Jane, hoor jy met die program Dis Gospel Sondag van 2 tot 3. Vir terugvoer of navraag kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Ons luister na Nathan Pacheco, All My Hope, en net daarna ons laaste lied vandag, Nathaniel Bassie, Abba Father. Groete, tot die volgende keer.

Hoe oud was jy toe? Sonder dat ek die datum noem, hoe oud was jy toe? Ja, hy liedjie gespeel het op die radio. Is die Britse groep Rogue uit 1976, die liedjie Dedication. Here's Albert Hammond, When I'm Gone. Van ons eis net daarna met How Long. En nog voor vijf is dat tijd voor Pussycats.

Ons speel stroopsoet muziek vandag vir jou. Ons het daar gehad die Hollies uit 1976 met Right On, gevolg deur die 1969 treffer van Joe South, Games That People Play. Net die beste herinneringe. Stevie Wonder. I love every little thing about you.

Toe wat is nek en jy is daar geen geheime nie, it's not a secret. Daar was dan Stevie Wonder uit 1972, I love every little thing about you, en dan Mungo Jerry, die laatste ene keer, it's a secret, kom uit 1967 uit. Hier is Bob Seger against the wind.

Goeienaand allemaal en baie welkom weer eens by Dis Opera hier op RSG 100 tot 104 FM. Weer eens een propvol program vanavond. Min praat van my kant af en sommer baie muziek, soos wat julle daarvan hou. Ons kom af met Richard Tucker, die wonderlijke tenor, met die improviso uit Andrea Chenier van Giordani. Een rechtstreekse uitvoering in 1960. Die La Scala Orkest is die orkest onder leiding van Fausto Cleva.

Dit was die tenor Richard Tucker met die improviso uit Jordanis Andrea Chenier. Rechtstreeks opgeneem in maart 1960 saam met die La Scala Orkees onder leiding van Fausto Cleva. Nou gaan ons luister na die mag van die noodlot, Morir Tremenda Cosa, sterf jou vreemde skepsel. Die sanger is Ludovic Tegier, daar die gevierde Franse Verismo bariton, saam met die Bologna Orkees, onder leiding van Frédéric Chasselas.

Dit was Maria Callas met Caro Nome, Gilda se bekende aria uit Rigoletto van Verdi. Dit beteken lieflike naam. Die orkes is die van La Scala in Milaan, onder leiding van Tullio Serafin. Ons gaan nou luister na Le Villi, daai wonderlike opera van Puccini. Het kom uit die eerste bedryf, vyfde toneel, Presto Invaggio. Ek is gou op pad. Dit is 'n trio gesing tussen Anna, Roberto en Guglielmo. Die sangers vanaand is Melanie Diener, Achilles Machado en weer Ludovic Tegier. Die orkes is die Filharmoniese Orkes van Radio Frankryk onder leiding van Marco Guidarini.

Dit was Presto en Vaggio, gou op pad uit Levilli van Puccini, die eerste bedryf. Die sangers Melanie Diener, Achilles Machado en Ludovic Tégier. Die orkest van die Franse radiodiens onder leiding van Marco Guidarini. Nou gaan ons 'n bietjie Rossini luister, die barbier van Sevilla, die tweede bedryf klein finale 2, Di Si Felice Innesto. Die sangers is William Martiuzzi, Enrico Fisore, Pata Burgulace en Cecilia Bartoli, die orkest van La Scala Milan onder leiding van Riccardo Muti.

Dit was die Si Felice Innesto, die Finaletto uit die Barbier van Sevilla van Rossini. Die sangers William Matuzzi, Enrico Fisore, Pato Borgulagge en Cecilia Bartoli, saam met die La Scala Orkest onder leiding van Riccardo Muti. Nou gaan ons weer na Puccini luister, die bekende Musetta se wals, lig en lieflik, Quando men va, toe ek daar kom. Anna Trepko sing dit, saam met die Moskou Symfonieorkest, onder leiding van Yuri Temirkanov.

Dit was Anna Netrebko saam met die Moskou Symfonie Orkees onder leiding van Yuri Temirkanov met Musetta se wals Quando men va, toe ek daar kom uit La Bohème van Puccini. Ons gaan nou luister na Norma Nahoon met aria La jeunesse m'enivre, die jeug bedwelm my, uit die opera Philemon et Bossy van Charles Gounod. Kyk of jy met my saamstem met hierdie uitstekende sopraan is.

Dit was Jussie Björling en Victoria de los Angeles met Viene la Sera, Bimba dagli Occhi uit Madama Butterfly van Puccini. Die orkes en die koor van die Theater van de Rome kon gehoor word onder leiding van Gabriele Santini. Ons gaan nou weer na Björling luister, hierdie keer met Quel trouble inconnu me pénètre. Wat een onbekende vrees pak my beet. Dit kom uit Faust van Gounod.

Dit was die mezzosopraan Cecilia Bartoli met die aria Si piangete pupille dolenti, Jy huil omdat jy seer gekry het, uit Antonio Caldara se barokopera Santa Francesca Romana. Die orkes Le Musicien de Louvre Grenoble onder leiding van Mark Minkowski. Nou, ons kom aan die einde van vanaand se program en ons sluit af met 'n ou bekende, Bella Figlia dell'Amore, uit Rigoletto, gesing deur Jussi Björling, Tito Gobbi, Maria Callas en Adriano Lazzarini. Die orkes is die van La Scala in Milaan, onder leiding van Riccardo Muti. En van my, Sjaal van Heiningen, tot ziens tot volgende week.

Dis Ultravox op Paris hier met Vienna en ons nou 25 minute voor 12. Elton John voor het Candle in the Wind. Hier is Lizanne Barnard met Mr. Moon. Ons gaan ook luister na Lieberstraum net hierna.

is Leanne Lahavas met Goodbye. Als goodbye van mij, ik groet jou. Met Freddie Mercury, samen met Montserrat Caballé, met Barcelona. Lionel Richie daarna, Truly. En ons sluit die avond af met Violent Angel, met Find a Way to You. Van mij verloots, tot ziens, sterkte vir jou week. En slaap lekker vanavond, tot ziens.

0: Country Treffers op RSG.
1: Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my, Jacques Arendt. Kom ons begin die program met die 1961 groot treffer van Slim Whitman.

Jy is ingeskakel by RSG Countryklanke saam met my Jacques Arendt. Dit was Jim Reeves' Distant Drums en voor hom was dit Connie Francis met Heartaches by the Number. Hier is George Strait as ook Percy Sledge.

0: Dit was Percy Sledge met My Special Prayer en voor hom was George Strait met Overnight Success.
1: Country Treffers op RSG.

Welkom terug by RSG Country Klanke. Ons het die tweede gedeelte begin met Brooks & Dunn, Cowgirls Don't Cry. Hier is Dr. Hook, gevolg deur die Mavericks.

Dit was die Mavericks, There Goes My Heart, en voor hulle was dit Dr. Hook met hulle 1979 treffer When You're in Love with a Beautiful Woman, wat geskryf was deur Evan Stevens. Kom ons luister nou na West, as ook Leanne Womack.

Dit was Leon Womack met haar treffer van die jaar 2000, I Hope You Dance. Leon Womack het verskeie toekennings gewen met I Hope You Dance. En voor haar was dit West met I Can't Stop Loving You. Hier is Bobby Darin met Things.